0: Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere...

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland en die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Yara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Ik sta op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Het staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Want ik voel nu, ik val te hard of vanaf de start.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen en waait een matige zuidenwind. Vanmiddag is het overal bewolkt met kans op een paar buien, vooral in de oostelijke helft van het land, en mogelijk is daar ook onweer bij. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust tot zo'n 16 in het oosten en er waait vanmiddag een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het bewolkt en overwegend droog, maar in het oosten valt er eerst nog wat regen. Komende nacht zakt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen wordt het ook een natte dag met af en toe ook wat zon, mogelijk pas later in de namiddag en avond. Het wordt 15 of 16 graden en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Ik sta op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontrole. Daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed, net als vier andere landen, niet mee, omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Sandra Bareilles is op je radio. En ja, een love song. Een hele goede morgen. Het is zondagmorgen, 17 mei geworden. 2026 is dit. Sam Veld op je radio.
1: Rolling down the river.

0: voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

gingen terug naar 1981. Olivia Newton-John en Physical worden het hier in de ochtend van Connect. Op deze zondagochtend het programma waarmee je ontwaakt of mee slapen gaat. De heerlijke geur van warm afgebakken croissants ruik je al vanuit de keuken komen. Ja, en hoor je nu Melanie C. met Left Eye Lopez uit 2000. Never Be The Same Again. Wordt het hier bij Connect. De omroep van Midden-Gelderland.

0: Op kasteel Doorneburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doorneburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doorneburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Aaron Lane op je radio en Walking to the Sunshine uit 2024 alweer. En zij komt uit de regio. Is dit uit 1972? Don McLean en American Pie.

0: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Full Max Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Full Max Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.

Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar en de avond duurt tot... Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25e jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen. Van begin...

0: beetje vertrouwen houden. Dan komt de liefde ook wel goed. Dit is de ochtend van Connect.
1: When you're spinning around the circles, when you barely see the sun.

0: Telefoon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was

0: voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Leef het leven, viva la vida. Coldplay, welkom terug in de tweede uur van deze ochtend van Connect op deze zondag. En heel langzaamaan ruik ik de geur van croissants. En een vers gezet bakje koffie. Heerlijk hoor, jawel. Het is weer gewoon jouw zondagochtendritueel met de lekkerste muziek om wakker te worden. Wat dacht je hiervan? Armin van Buren? Sunny Days? Ja, het belooft een mooie zondag gedacht te worden.

Terug naar de jaren 80 met Patti LaBelle en de release. Bijna uit de doos van Tante Toos. Ja, want alles wat voor 1980 is, komt uit de doos van Tante Toos. Is dit iets heel anders? Dit is uit 2007 alweer. Love Stone, Justin Timberlake. Oh, wat biedt die man rond die tijd heerlijke platen. Dit is er toch wel eentje van. En je hoort hem nu hier in de ochtend van...

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 14:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 16:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

Ik heb dit bandje ooit een keer gezien in de Dru. In de Dru, in Dinteloord zou ik zeggen. Nee. Desplo. Ja. De Snowcats en Dreaming in the Car. En dit is de uit de doos van Tante Toos. Ja, de baby's. And every time I think of you. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Een hele goede morgen.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanuit het westen trekken er vanmorgen gebieden met regen over het land. En daardoor blijft het lang regenachtig bij zo'n 9 tot 12 graden. De wind komt uit het zuiden en is meestal matig. Vanmiddag komen er opnieuw stevige buien aan, soms met een klap onweer. De zon laat zich maar af en toe zien en het wordt tussen de 14 en 16 graden. Vanavond en vannacht vallen de meeste buien in het oosten. In het westen is het even droger, maar later kan ook daar weer regen vallen. Het koelt komende nacht af naar zo'n 8 graden. Morgen, maandag, start de nieuwe week bewolkt met regen in het oosten, maar in de middag breekt de zon vaker door en ontstaan nog een paar losse buien. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. De rest van de week blijft het eerst nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het duidelijk zonniger, droger en warmer. Met temperaturen die oplopen naar 19 tot 22 graden en later landinwaarts zelfs 25. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

nieuwste van Davina Michelle. En Still Champagne, je hoorde het hier in de ochtend van Connect. En deze plaat, ja. Ik dacht toen hij uitkwam, hij heeft hem speciaal voor mij geschreven. Maar niet bleek waar. Want ik ben geen ex van Anouk. Nee, het gaat over een ex-vriendje. Wat ze na zoveel tijd toch weer tegenkomt. En daar mixen een plaat over. En dat deed ze alweer in... zal het geweest zijn? Ja, lang geleden. 2000 alweer. Wauw. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Hey Michelle.

zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

1922, nee. 2022. Je hoorde Run Day op je radio. En Love Myself. Daarvoor hoorde je Anouk met Michel. En daar weer voor Davine Michelle met Still Champagne. En deze, oh, deze komt uit de roeren jaren 90. Begin jaren 90. 1991 om precies te zijn. Het was die zomer. En de nazomer toch een hele grote hit hier in Nederland. Heb ik het over Massive Attack en Unfinished Sympathy. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent bij het programma waarmee je ontwaakt of slapen gaat.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloude-rijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

zomer van 1985 was dit een hele grote. Tony Esposito en Papa Chico hoorden het hier in de ochtend van Connect. Op deze zondag, 17 mei 2026 alweer. Waar vliegt de tijd? We zijn onderweg naar de zomer. Met een heleboel lekkere muziek. Maar deze is lekker. Dimano, David. Born with a Broken Heart.

Damano, David, and Born With A Broken Heart. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. Het zit erop voor deze zondag 17 mei 2026. Ik laat je achter met Huey Lewis and the News, Stuck With You. En voor mij uit niets meer dan liefde, liefde, liefde. We spreken elkaar volgende week weer. Tot volgende week. Hoi, hoi!

0: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
0: Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vastkomen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwert zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze watlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de watlopers in de problemen kwamen is niet bekend. Er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Sapa vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander. En volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen

0: 8 minuten over 10. En ja, we zijn inderdaad live. En ja, iets later dan je gewend bent. We hadden wat problemen met het opzetten. Het komt vast dat we een vakantie hebben gehad. Want we zijn 2 weken lang niet op de radio geweest met ons live programma. Maar we zijn er weer, we zijn compleet. Onze technicus Stijma is er. Henk, mijn medepresentator is er. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We zijn heel vroeg ons bed uitgerold en toch te laat begonnen. Hoe krijgen we het voor elkaar? Mijn naam is Alex. Tot 12 uur blijven we bij je met ons programma Zondag Magazine. Met 2 uur regionieuws en natuurlijk veel zondagochtendklassiekers op de playlist.
1: Ja, op de playlist trouwens. Ja. Wat hebben we gehoord vanmorgen? Hè? Ja. It's My Life, No Doubt. Die hebben we even laten horen. Versie uit 2003 trouwens. En Sovereign Light Café van Keen. En ja, Sovereign Light Café is wel leuk hoor. Dat is een café ergens in Engeland. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Een heel klein plaatje. En dankzij het succes van dit nummer is dat café eigenlijk ontzettend belangrijk geworden. En uitgegroeide als super toeristische trekpleister.
0: Het lijkt wel het Gelredome met Suzanne en Freek.
1: Ja, net bijna hetzelfde.
0: Juist. We gaan verder met muziek, want we hebben straks ook nog nieuws voor je. We gaan even in de bomen slingeren en dat doen we met Tarzan Boy en Baltimore. Tarzan Boy van de Italiaanse formatie Baltimore is een van de meest iconische Italo disco hits uit de jaren 80. Zover gaan we terug hier bij Connect. Het bleek ook de enige hit te zijn van deze band. Wij hebben hem afgestoft en we laten hem toch nog een keertje horen.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Incredible van de Shapeshifters. Ja, ongelooflijk dat wij dit nummer draaien. Maar ja, als je deze titel hebt, dan kunnen wij natuurlijk bij Connect niks anders. We draaien hem gewoon uit Engeland, komen ze uit 2006. Henk.
1: Ja, nou, 2006. Ik ga even 1300 jaar terug, hoor.
0: Zover?
1: Ja, zover gaan we terug. We hebben werkelijk geschiedenisboeken, alles hebben we hier bij de hand. Want 1300 jaar geleden, ja, daar kwamen ze, Westervoort werd opgericht. Nou, en ter gelegenheid daarvan is op maandag 25 mei in het Horsterpark het Liemers Muziekfestival. En tijdens dit festival verzorgen koren, orkesten, bands uit de regio een doorlopend programma met live muziek. Bezoekers kunnen de hele middag genieten van een gevarieerd aanbod aan muziekstijlen, trouwens. En daar is het bij Showband KDO, TCL Lobit, Excelsior Low, Liberty Westervoort, OBK Westervoort en GT Orchestra, de Dieseltrekkers. Hoe raar we het hebben. Gezellig bij elkaar allemaal. En natuurlijk niet vergeten, de politie Big Band Oost-Nederland. Je wordt niet gearresteerd door die dag. Het is alleen muziek.
0: Dat geloof ik ook
1: wel. Nee, het is muziek. En als je komt, je hoeft gewoon niks anders te doen. Je hoeft geen oude kleren aan te trekken. Je kunt gewoon lekker komen als jezelf.
0: Inderdaad, en dat sluit mooi aan bij het nummer wat je nu gaat horen van Sandra Vriese, Disquiet. En ja, deze Achterhoekse Sandra Vriese heeft al menige podia en show weggegeven. En haar muziekstijl neemt je mee terug naar de jonge Anouk, vind ik een beetje zelf. En Rocky Josh Stone, als je dat beluistert. Op 23 januari 26 is de release van haar nummer Perfect verschenen, waarmee Sandra haar muzikale jaren 2026 ze laten horen dat ze het vak muzikaal inderdaad goed beheerst. Voor vandaag gaan we even terug in de tijd. Niet zo ver, we gaan naar 2023. En dan komen we dit nummer tegen, Vermomming. En dan sluit weer aan bij jouw 1300 jaar terug. Disguise, Sandra Vriese.
2: Regionale muziek, hoor je hier, nu op Connect.

Het is 10:26, Henk, en we mochten luisteren naar Shalamar, als ik het goed heb. En ja, we gaan even afwijken van de lijst zoals die er normaal bij ons ingezet wordt door de computer. Ik heb een nummer uitgezocht en ik wil je dat gewoon laten horen. Als ik de titel zeg, dan denk je natuurlijk direct aan Procol Harum. Ik heb het over A Wider Shade of Pale. Dit keer een uitvoering van Blue Note Gravel uit 2026, ja, van dit jaar. Het zijn muzikale covers van bekende muzieknummers allemaal. En het is een label. Ik heb geen idee wie erop staat en wie er zingen. Maar zoals de geruchten eronder doen, ze kunnen ook gemaakt zijn met AI. Het blijft een prachtige vertolking van dit origineel van Procol Harum uit 1967. Maar dan uit de uitvoering van Blue Note Gravel, A Wider Shade of Pale.

0: Twee minuten over 11:30, hoogste tijd voor de hoofdlijnen van het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vastkomen te zitten, die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwert zijn gebracht. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, moet ik dit nog afkondigen? Natuurlijk, je had haar herkend. Madonna en Who's That Girl? Een nummer uit de soundtrack van de gelijknamige film uit 1987. Wat is het toch mooie muziek gemaakt in 1987? En als we het toch over films hebben, Henk, dan?
1: Ja, want op 30 april, heel jongsleden, is hij in première gegaan. The Devil Wears Prada 2. Een iconische film die in 2006 toen de tijd is uitgebracht. En kennelijk om een deel 2 vroeg. Ja, dat zou allemaal kunnen natuurlijk. Stanley Tucci, Emily Blunt en Hathaway, Meryl Streep en David Frankel, die is daar dan de baas over het hele spulletje. Ja, goed. Hoe je het ook bent verkeerd, daar hoort natuurlijk ook muziek bij. Ja, en de muziek die bij deze 2026-versie hoort is Material Lover van Shanna Spiro.

0: Oh my god.
1: Ja, dat was een lekker muziekje. Die stopte opeens. Ja, toch, soms heb je dat. Dat je denkt van, ik wil nog meer horen. Want dan zit je zo lekker in die flow. Zo'n lekker muziekje. En dan denk je aan The Devil Wears Prada. En dan denk je aan een leuk muziekje, een leuk jurkje. Maar goed, ja, zit er niet in, hè?
2: Vandaag niet, denk ik. Weinig catwalk vandaag.
1: Weinig catwalk. Ja. Nou, trouwens, over catwalk gesproken. Als we het dan toch hebben over walking en cats en allerlei andere shows. Wat ooit begon als een scoutingband in een stad die net door nog kwam, groeide in 80 jaar uit tot een vaste naam binnen het Arnhemse verenigingsleven. En dan hebben we het natuurlijk over de Arnhemband. De vereniging werd opgericht in 1946, een periode waarin Arnhem nog volop bezig was met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. En inmiddels bestaat de Arnhemband uit tientallen jonge muzikanten met een grote groep oud-bandleden die in de staf zit en zich altijd verbonden voelt met deze vereniging. Leden tussen de 8 en 35 jaar vormen de band en jarenlang maken ze muziek, soms goed, soms wat minder, maar altijd aanwezig in Arnhem. En natuurlijk ook bij de dodenherdenking en andere bijzondere zaken in Arnhem. Voor de duidelijkheid, als je nu wil, dan kun je op zaterdag 20 juni het 80-jarig bestaan bijwonen gedurende bij een geweldig jubileumconcert in Musicassacrum. Musicassacrum kun je vinden aan de Velper Winnersingel 15 in Arnhem. En wil je kaarten kopen, kan dat natuurlijk altijd. Het begint om 8 uur. Kaarten via de site van www.musicstadstheater.nl en wel even doorklikken naar de Arnhemband 80 jaar.
2: Inderdaad, en als je dan toch in de sterren bent met zulke aankondigingen, dan kan Benson Boone daar beter over zingen. Een nummer van deze Amerikaanse zanger, singer-songwriter Benson Boone, uitgebracht als single. Ja, alleen als single kun je hem maar krijgen. In 2022, we hebben er maar eentje van, dus deze draaien we voor je, In the Stars.
3: Sunday mornings were your favorite.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 3:45 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Ook op zondagochtend deze mooie oehoe, inderdaad. Lust on You van Laura Pergolesi. Oftewel, ze heeft gelukkig een artiestnaam gekozen die wat makkelijker is. LP. Ze heeft inmiddels al 4 albums uitgebracht, 2 EP's. En ze schrijft liedjes voor onder andere Cher, Rihanna, Backstreet Boys en Christina Aguilera. Het is zeker geen onbekende artiesten, dus. Lust on You, ja, en... Het is lente, maar je zou niet zeggen wat betreft het weer.
1: Ik wil net zeggen, je hebt zo'n mooie Italiaanse naam. Noemde jij net, hoe heet ze ook alweer?
0: Laura Pergolesi.
1: Kijk, als je dat hoort, dan denk je aan de lente natuurlijk. Ja. Zo, bla bla bla.
0: Mooi.
1: Ja. Maar ja, weet je, het is gewoon pokken weer. Maar goed, het is ook vervelend voor de mensen die trouwens het Buitenblikfestival ons even nou organiseren. Maar ik moet je zeggen, we zijn even wezen kijken gisteren en onze... Martijn Berkenveld heeft er ook nog wat van verteld. Hij heeft daar mooie opnames gemaakt. Die kun je volgende week ook bij ons gaan zien. Misschien vandaag zelfs al. Maar ondanks het wat mindere weer was het er toch hartstikke druk, hoor. Het was heel gezellig. Ja. Trouwens, over dingen in Zevenaar gesproken, over de lente. Volgend weekend, het Pinksterweekend van 22 tot 24 mei... dan is het alweer zover, staat Zevenaar volledig in het teken van muziek. Want dan organiseert muziek zelfs Zevenaar.
0: Het
1: Lentefestival. Juist. Ja, zeker. En op vrijdag 22 mei kun je daarmee beginnen. Film en de Turmak Cultuurfabriek. De film Abba, Mamma Mia kun je nagaan. Kun je uiteraard, daar kun je naartoe. Je kunt kaarten bestellen via Filmhuis Zevenaar. Je kunt een optreden van Duo Cappuccino. Ook hartstikke leuk in Drunk Café. Zaterdag de 23e gospeldienst. De vermaarde gospeldienst in Zevenaar. Altijd erg druk, dus wil je er naartoe. Dan moet je op tijd zijn. Begint om 3:30. En dan zondag 24 mei kun je losgaan met muziek. Er zijn er allerlei optredens. Middags vanaf 2:30 op de markt en diverse locaties. Dus ik zou zeggen, heb je zin in een lentefestivaletje volgende weekend in Zevenaar?
0: Hoogste tijd voor de Backstreet Boys and The One. Ja, dit nummer werd uitgebracht in millenniumjaar 1999.

lekker nummer. Ja, trouwens, wat ook lekker is, als je een beetje onrustig bent en je denkt, wat zal ik vandaag eens gaan doen? Dan ga je gewoon langs een wei staan en dan kijk je naar een aantal grazende paarden. En dat doe ik zelf ook wel eens. Ik heb het geluk om ze achter het huis te hebben. En dan ga je even kijken en dan word je heerlijk relaxed van. Zeker op zo'n onrustige dag als het regent buiten. Maar goed, we hebben ook andere paarden en dat zijn wilde paarden. En die wilde paarden die komen van Gino Vanelli, White Horses. Lekker nummer trouwens, hier op...

0: De paarden van Gino Vanelle hebben niet hard genoeg gelopen, want ze zijn iets naar 11 binnengekomen. Het is 11:02, hoogste tijd voor het radionieuws van 11.
1: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits en houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag, 4-6.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Rob Krabbendam met het radionieuws. Maleisië trekt omgerekend ruim €1 miljoen uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vastkomen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Connect. Een lekkere

0: Oh, dat was even een momentje. Mocht je nog niet wakker zijn, dan ben je
1: zijn we nu wakker.
0: Goedemorgen, lekker op deze zondag. Hey, muziek die, waarvan je denkt van, hey, hoort dat bij het Zondag Magazine? Ja, hoort er ook bij tegenwoordig. Maar goed, A Moment. Ja, dat is rock, hè. Kensington, onze eigen Nederlandse band, die werd in Utrecht opgericht. 2005 draai je al heel wat jaartjes mee trouwens. En als je dit soort muziek blijft maken, dan blijven wij ze draaien. Trouwens, concerten van Kensington. De band keert op 3 en 4 december 2026 terug naar de Ziggo Dome. A Moment, Kensington.
2: Ja, Henk, en de volgende plaat, ik wil daar toch iets voor over vertellen. Want je hoort het niet zo vaak op de radio, instrumentale nummers. Maar wij bij Connect laten je wel genieten van weliswaar een erg oud instrumentaal nummer, maar gewoon lekker op deze zondagochtend. En dat past meer bij onze smaak, denk ik. Booker T en de MG's. Het komt uit 1962 en de melodie werd trouwens geschreven door Booker T zelf, toen hij 17 jaar oud was. En het nummer heet, ja, what's in the name? Green Onions.

0: Dat was inderdaad het instrumentale nummer wat ik je beloofd had. Ik kan je nog meer beloven. Ik kan je wat een tip geven. Want ben je een liefhebber van ronkende motoren, kom dan kijken in Oud-Zevenaar naar het Oldtimer Festival De Liemers. Ja, de naam zegt het al. Er zullen heel veel oldtimers te zien zijn. Wat moeten we aan denken? Nou, een enorme collectie klassieke voertuigen zoals auto's, tractoren, motoren en zelfs vrachtwagens. Van 12 uur tot 4 uur 's middags is iedereen welkom. Ook aan de kinderen is trouwens gedacht, er is van alles te beleven. En ja, dus die oldtimers, nogmaals, die zijn te zien op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. En het wordt allemaal georganiseerd door de Schutterij Sint-Anna aan de Babberichseweg. Dus aan de Babberichseweg voor heel veel mooie ronkende motoren. En de toegang is gratis.
1: Toegang is gratis. Ja. Oldtimers. Nou ja, oldtimers, dat heeft natuurlijk niks te maken met het volgende verhaal. Want als je jong bent en je begint net in de muzikale wereld, dan heb je allemaal een voorbeeld. En dat gold natuurlijk en geldt natuurlijk ook voor Christina Aguilera. Want tot haar muzikale invloeden behoorden Etta James, Aretha Franklin, Madonna, Whitney Houston en Nina Simone. Trouwens, kun je dat luisteren? Kun je dat horen? Jazeker. Luister maar eens naar het volgende nummer. What a Girl Wants, Christina Aguilera.

0: In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groezen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groezen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 4:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groezen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: En soms kiest de computer mooie nummers uit die wij zelfs echt stil van worden. Je hoorde een regionale artiest, wie dat is, Martijn Bakkerband. En het nummer Trial of Love. Ja, wij geven soms extra aandacht bij Connect voor regioartiesten. En dat doen we bij deze band graag.
1: Ja, dit was trouwens niet een heel lang nummer, toch?
0: Nee.
1: Je hebt ook wel een hele lange nummers, die knuppen ze in twee stukken.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, Acta en Munnik, hè? Dat is de kapitein deel 1 ja. En de kapitein deel 2.
0: Deel 2, ja.
1: Ja. En of nou in deel 2 het verhaal van deel 1 verder wordt voortgezet, ja, dat weten we ook trouwens niet. Maar goed, wat dat betreft, ze komen van eigen bodem natuurlijk, hè, Acta en Munnik. En wil je ze live zien, pak je agenda. Want in 2026 staan ze 3 avonden in de Ziggo Dome. De concerten van de 9e en de 10e, die zijn al uitverkocht. Maar 8 oktober blijft het over, dus mocht je er naartoe.
0: Maar dan moet je wel snel bij zijn.
1: Ja, maar weet je, dat is tegenwoordig met al die concerten, er wordt de perceptie van schaarste gewekt. Hè? Ja. Kom vlug, kom vlug,
0: dat hebben,
1: kom vlug.
0: Dat hebben we nu gemerkt, hè, bij...
1: Nu ook weer in het
0: in
1: de Ziggo Dome. Weet je, ik moet je zeggen, tegenwoordig met bedragen die er genoemd worden, dan moet je toch heel wat uurtjes, vijf
0: euro... Ik kan me voorstellen dat met name jongeren zeggen van, ik laat hem even aan mij voorbij.
1: Ja, nee, maar bedoel, je hebt een weekendbaantje. Je verdient, wat is het, 5, 6, 7 euro misschien per uur, hè, met een beetje geluk. Ja. Dan moet je toch verdikken met heel wat weekenden, avondjes werken, weer in een concertkaartje van 140, 150 euro kosten. En dan ook nog...
0: De reiskosten.
1: Reiskosten, een drankje, 7, 8 euro is helemaal normaal.
0: Ja.
1: Dus het is begrijpelijk dat die kaartjes tegenwoordig niet meer zo hard gaan. Maar bij
0: maar weet je wat je ook kunt doen, Henk?
1: Nee.
0: Gewoon luisteren naar ons. Wij draaien ook die muziek.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oh,
0: wat heb je dan?
1: De kapitein, deel 2, Acta en de Munnik.

0: Rather Than Flow, een iconisch disco-popnummer van de Britse zangeres Sophie Ellis Baxter, uitgebracht op 3 december 2001. Trouwens, dat doet me herinneren aan mijn tijd van Disco Sound 72, mijn allereerste drive-in discotheek. Maar goed, dat waren hele andere tijden. En ja, dit nummer trouwens van haar tweede single, de tweede single van haar succesvolle debuutalbum Read My Lips. Trouwens, over Read My Lips, waar heb ik dat meer gehoord? Oh ja, natuurlijk, Bill Clinton. Read My Lips, I never had sex with that woman. Nou ja, zou zo kunnen zijn. We hebben ook nieuws. Komt-ie.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Maleisië trekt omgerekend ruim €1 miljoen uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Het is bewolkt en hier en daar valt regen. Af en toe kan de zon door de bewolking heen piepen, maar veel stelt dat niet voor, want buien overheersen deze middag en daar kan wat onweer bij zitten. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het 12 graden in het noorden tot lokaal zo'n 15 graden in het oosten van het land. Vanavond en vannacht kunnen er plaatselijk buien vallen. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook morgen houden we het niet droog, maar tussen de buien door kan op sommige plekken de zon schijnen. Het wordt bij een west- tot zuidwestenwind een graad of 15 à 16. Op dinsdagochtend krijgen Zeeland en Noord-Brabant met wat regen te maken. Verder blijft het droog en is het zonnig. Later raakt het wel weer bewolkt en gaat het regenen. De wind zit in de zuidhoek en dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Overdag kan de thermometer de 17 graden aantikken. Op plekken waar het regent is het een stuk frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging kan oplopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: The Script. Superheroes, ja, dit nummer is een ode aan alledaagse mensen die zware tijden doormaken, maar weigeren op te geven. Wat een mooie zin is dat toch, hè? Volgens de band zijn dit echte superhelden, diegenen die ondanks alle tegenslagen elke dag blijven vechten voor een beter leven en goede muziek, vul ik even aan. Ik heb een tip voor je. Blijf luisteren naar Connect.
1: Dan ja, en
0: voldoen
1: kijk,
0: we dan heel veel dingen.
1: Ja, we voldoen we heel veel. Nou, trouwens, als je kijkt en luistert naar Connect, voor de duidelijkheid, mensen weten het misschien niet, maar de Liemers natuurlijk, die grenzen aan Duitsland. En waarom zouden we ons beperken tot het nieuws uit onze regio, als je ook onze uitzending in Duitsland kunt ontvangen? En we krijgen overigens ook regelmatig berichten en reacties van mensen uit Duitsland, al dan niet Nederlands sprekend. Maar goed, dat terzijde. Laten onze collega's en de Duitse collega's werken samen, ons een hele lange tijd samen, hè?
2: Ja.
1: We brengen ook samen nieuws, hè?
2: Ja,
1: die grensregio. En wil je daar eens wat meer van weten, dan kun je kijken op onze site, RTV Connect. Onder het kopje nieuws staan ook op je grensstreek. En als je daar eens op klikt, dan zie je de uitzendingen die geweest zijn. En misschien ben je ook wel nieuwsgierig geworden. Want ja, over de grens is toch wel wat te doen.
0: Ja, precies. We gaan wandelen. En het is 11:39. En waar gaan we wandelen? Ja, wandelen over de Chinese muur. Walking on the Chinese Wall van Philip Bailey. 1984. En ik weet niet of 1984 de Chinese muur net zo werd bezocht door toeristen als nu in 2026. Elk jaar gemiddeld 10 miljoen bezoekers. En wil je alles bewandelen? De lengte is trouwens 21.000 kilometer.
1: Ja, aardig. En Trump,
0: ja?
1: Die is er bijna afgelazeld, hè?
0: Dat heb ik niet begrepen.
1: Ja, ik zie wilde hem meenemen naar die muren eraf pleuren, maar... Het is niet gelukt.
0: Er was geen camera bij.
1: Er was geen camera bij.
0: Maar goed, wil je wandelen? 21.000 kilometer, Chinese Wall.

0: No Worries van Simon Webb. Ja, volgens de tekstschrijver zelf staat het nummer bekend om zijn bemoedigende en optimistische boodschap. Oftewel gewoon in Hollands. Maak je niet druk. Niet alles is belangrijk. Wat wel belangrijk is, is natuurlijk de agendaberichten van onze Cindy.
1: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: Ja, Dolly Rebecca Parton. Ze maakte heel veel nummers en haar bekendste hits zijn You Are 9 to 5, I Will Always Love You en wat je zojuist hoorde, Jolene. Een van de meest iconische country nummers zou ik bijna willen zeggen. En ja, Dolly, ze werd natuurlijk op 19 januari werd ze 80. Niet geheel onaardig. En ja, 19 januari, leuke datum, is ook mijn verjaardag.
1: Dus, eigenlijk, want jij bent nog lang geen 80 natuurlijk, hè?
0: Nee, dat duurt nog wel eventjes, dat duurt nog wel eventjes. Maar ja, ik ben wel aan het oefenen, hoor.
1: Hamvraag, volgende week. Wie weet hoe oud Henk is?
0: Nou, heel oud.
1: Stuur al je antwoorden na, inderdaad.
0: Nou, ik zou zeggen, doe maar lekker niet, jongens.
1: Nee, hoor.
0: Nee, weet je wat ik zo vervelend vind, Alex? Kijk, iedereen wil oud worden en niemand wil oud zijn. Maar het enige waar ik het wel aan kan merken is dat ik kan niet meer op een zaterdagochtend even een aanhangertje met cementzakken leeg halen. En dan ook nog even een muurtje stukken, hoor. Ja. Die tijd is wel geweest.
1: Die maar, tijd is over, ja.
0: Dan hebben we weer energie voor de zondagochtend hier.
1: Ik wou zeggen, wij kunnen natuurlijk nog wel steeds praten, Henk.
0: Ja, oh jongens.
1: En over praten gesproken, mag ik je nog even nog ene tip te eten en slingeren? Zaterdag 23 mei dan treden drie artiesten op tijdens het open podium van Muziekcafé De Lanteren in Zevenaar. Ze komen alle drie uit de regio, maar spelen allemaal een ander soort muziek. Ja, en even een tipje van de sluier. Als eerste treden op Mystic, een gitarist, zanger en pianiste, zangeres uit de Achterhoek, die hun eigen nummers schrijven. Ja, ze brengen pure muziek en dat doen ze allemaal in het Achterhoeks dialect. En daarna komt John Storebro uit Latem. Hij speelt nummers uit de jaren 80-90 van onder andere Tears for Fears, Alan Parsons, Paul Garrick en nog veel meer. Ja, en de afsluiter van deze avond is de Achterhoekse surf rockband The Rats. Hierover kunnen we alleen maar vertellen, laat je verrassen. Het is een uniek geluid en een uniek optreden. Toegang op 3 mei, 23 mei dus, is gewoon gratis. En wil je weten waar het is, als je het nog niet wist, je vindt de Lanteren aan de Hoge Bongen 3 in 7. Aanvang 20:30.
0: Ja, en Alex, trouwens, we hebben nog steeds een belofte openstaande richting Muziekcafé. En die belofte is dat wij binnenkort, en dat is bijna een jaar geleden, zei ik het, een live locatieuiting daar zouden doen. We zijn nog steeds aan het stoeien met wat zo mooi heet onze locatieset. Maar mocht het ooit in het jaar 2085 voorkomen dat wij een locatieset krijgen,
1: dan gaan we daar live
0: naartoe.
1: Ja, dan gaan we daar live naartoe. En dan kunnen we inderdaad uitzendingen maken die echt uit de muziektempel komen.
0: Zeker weten.
1: Juist. Het is, even kijken op de klok, 11:54. Dat betekent dat we aan onze laatste plaat toe zijn, denk ik. Nee? Nou, we kijken even hoe ver we komen. Maar deze plaat wil ik toch graag even aankondigen. Voordat ik dat doe, gaan we toch even afscheid nemen, Henk.
0: Ja, gaan we zeker doen.
1: Dank voor het luisteren aan alle luisteraars. Dank, Henk, voor jouw bijdrage. Dank, Stijmer, voor de techniek. We hebben vandaag wat probleempjes gehad, maar dat is altijd met een nieuw systeem. We moeten allemaal even wennen, zoals dat heet. Too Late for Goodbye. Nee, dat is niet omdat ik dat nu zeg. Nee, dat zingt Julian Lennon. Inmiddels is hij 63 jaar jong, maar hij zal altijd de zoon van blijven. Julian Lennon met dit nummer waarin de stem akelig dicht in de buurt komt van die van zijn wereldberoemde vader John Lennon natuurlijk. Too Late for Goodbye. Maak er een hele mooie zondag van nog en graag tot volgende week.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is.

0: Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat er van uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in. 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balsewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens 4 kilometer... met daar bijna 20 minuten vertraging. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. De andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

1996, we beginnen terug naar die goede oude tijd met de Backstreet Boys hier bij Connect. Goedemiddag, zondag 17 mei. Je luistert naar Lunchpakket zonder Ton, maar met Lawrence Nicolaas. Ik mag het de komende twee keer overnemen. Hij is verhinderd. Ik denk dat hij lekker vakantie heeft en lekker volop gaat genieten. Nou, wij gaan lekker genieten met misschien wel een boterhammetje tijdens je lunch. Of misschien ga je nog wel een lekkere vette snack in de frituurpan gooien. Je mag het altijd even laten weten. Ook de lijnen staan wagenwijd open voor een request. 0316 6x3. Gaan we nu naar Clouseau. Daar gaat ze.

daar gaat ze op Connect. En leuk dat je erbij bent, hè. Loris Nuclaas is mijn naam, ik mag het van Ton overnemen. Ik wil wel even weten van je, wat is nou een ideale snack tijdens je lunch? En dan vooral op zondag, de meeste bedrijven die zijn gewoon dicht. En misschien ben je wel gewoon aan het werk, hoor. Heb je de radio lekker aanstaan? Nou ja, je mag altijd een fotootje maken en even doorsturen naar de studio, hè. Via de WhatsApp 0316 en dan 6x3. Hoe lunch ik? Nou, ik neem meestal een tosti op zondagmiddag. Of een frikandel speciaal. Daar kun je hem ook echt voor bellen. Voor een lekkere frikandel speciaal. Bas

Bastille hoorde je met Joy. En ik vroeg je net, hè, waar snack jij graag mee? Althans, wat is jouw favoriete snack tijdens je lunch? En vooral dan op een zondagmiddag. Nou, Harry die stuurde mij een appje. 40316, 6x3. Die stuurde een foto met een broodje hagelslag. Met een dikke laag boter eronder. En Femke die zit lekker aan een broodje kroket met mosterd. Nou, het is dat wij hier geen frituurpan hebben. Want anders had ik nu ook al een aantal frikadellen erin gegooid. Janet Jackson, daar gaan we naartoe tijdens jouw lunch op deze zondag, de 17e mei. Dit is Together Again.

0: Wij komen wel in een zomerse vibe dankzij Janet Jackson. Nou ja, over de zomer gesproken. Het is nog lente, hè, maar de afgelopen dagen hebben wij totaal geen lente mogen ervaren. Het was meer herfst / winterachtig. Ja, we hebben echt temperaturen gehad met heel veel regen. Nee, daar werden we niet vrolijk van. En zelfs nog in de nacht, hè, bijna nachtworst. Het was ongeveer 3 à 4 graden. Gaan we daar veranderingen in zien? Nou, je hoort het zo dadelijk tijdens jouw lunch.
1: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
2: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Hij komt uit de regio. Noah Bos, Sweet Avalanche, hoorde je. En daarvoor nog de agendaberichten. En het laatste nieuws lees je ook als allereerste via de Connect-app en via rtvconnect.nl. En zo dadelijk gaan we even kijken naar het uitgebreide weerbericht. Kunnen wij de jassen gaan uitdoen? Of moeten we ze nog eventjes bewaren aan de kapstok? Of krijgen wij misschien wel gewoon echt lente? Of misschien wel zomerse temperaturen? Je hoort het zo dadelijk allemaal naar Billy Joel. She can kill-

Een klassieker van Billy Joel, 1978. En je hoort het, hè, voor ieder wat wils tijdens jouw lunch. En vanmiddag lunch met Lors Nicolaas tot 2 uur in plaats van Ton. Ton die is waarschijnlijk aan het genieten van een welverdiende vakantie. Gaan we nog even kijken naar het weerbericht van weer.nl. Vandaag blijft het ook best wel fris, hè. Een behoorlijke wind. Het is vandaag hooguit 13 tot 15 graden. En als we gaan kijken naar de vooruitzichten, blijft koel en licht wisselvallig tot en met woensdag. En daarna openbaart de meiwarmte zich en wordt het hoog zomers richting en tijdens de Pinksteren. Het kan zelfs dan 29 graden worden aanstaande zaterdag. Nou ja, laten we heel even optimistisch denken, want het kan nog alle kanten opschieten. Maar voor nu ziet het er vanaf woensdag goed uit, hoor. De temperaturen die gaan oplopen tussen de 26 graden op donderdag tot de 28 graden op vrijdag. En in het weekend kunnen we zelfs 30 graden gaan halen. Tussen de 29 en 30 graden. Dus we gaan het allemaal zien. Dan krijgen we misschien toch nog de lente/zomer. We gaan naar Bruno Mars.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. Daar is de extra reistijd 1,5 uur. Op de A50 van Zwolle naar Arnhem tussen Heerde en Epe 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En verderop tussen Apeldoorn Noord en Knoopend Beekbergen 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

kippiebal van Frans Bauer. Het liedje is inmiddels alweer 12 jaar oud. Maar hij blijft toch ontzettend leuk. Ja, op een of andere manier is hij weer uit de kast getoverd. We gaan naar Two Brothers on the Fourth Floor met Fairy Tales. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Jouw lunch, tot 2 uur ben ik er. Lors Nicolaas.

Doobie Brothers on the fourth floor met Fairy Tales hoorde je. Ik kreeg een berichtje binnen van Erik van den Berg. Goedemiddag, Lawrence. Zou je misschien voor mij Henk Westbroek willen draaien? Zelfs je naam is mooi. Wij zijn ook lekker aan het lunchen. Wij eten pannenkoeken vanmiddag. En nou, dan vraag ik me af, zijn het dan van die magnetron-pannenkoeken of echt verse pannenkoeken? Ik denk magnetron, maar ja, je mag het nog even laten weten. Stuur even een fotootje mee. En natuurlijk draai ik Henk Westbroek voor je. Zelfs je naam is mooi.

Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. En hij vormde eind jaren 80, begin jaren 90 het goede doel, hè? Met Henk Temming. Nou, die twee kunnen elkaar niet, niet luchten of zien momenteel. De vriendschap is daar ook een beetje voorbij. Dus ik heb maar geen vriendschap gedraaid van het goede doel. Maar Henk Westbroek werd aangevraagd. We gaan naar Madonna, The Power of Goodbye. Yo.

automatisch van Vlemming. En zo dadelijk gaan we naar het nieuws van 1 uur. En daarna nog een uurtje hoor. Jouw lunchpakket blijft er lekker bij. We gaan zo dadelijk nog smaakvol de restanten opeten. En misschien nog wel jouw muzikale suggestie. Geef hem door 0316-6x3. Of stuur maar even via Instagram een volgverzoek. En dan kun je hem privé sturen. @LorisNicolaas. Joost Klein, Europapa. Mijn laatste tot aan het nieuws. Tot zo!

onderweg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Portugal.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Woon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels, wereldwijd, maar ook in Nederland dicht, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest er aan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkel...

0: Borgen vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bollejos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in een jaar tijd gaan. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Oekraïnse aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïnse drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Epe 11 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Langzaam rijden en stilstaan over 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere

Linkin Park in de End hoorde je hier bij Connect. Tweede gedeelte van jouw lunchpakket hier op deze zondag 17 mei. Met nu Train, Hazel Sister.

Hij heeft terecht de Hollandse Nieuwe gewonnen, hè, een aantal jaar geleden. Robert van Hemert, je hoorde Zoet, Zout, Zuur. En de Fortrain, Hey Soul Sister. We gaan naar Somjeu. This is the moment.

0: Sommieu met This is the Moment. We gaan naar de agendaberichten.
1: Koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
2: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

Jean-Paul Jong, 1977. Love is in the air, hoorde je. En daarvoor hoorde je de agendaberichten. En mocht je meer agendaberichten willen lezen of het laatste nieuws, dat kan via rtvconnect.nl of vind je in de gratis Connect-app.

0: voor mij voelt dit nog als de dag van gisteren dat het uitkwam. Maar het is toch alweer bijna 12,5 jaar geleden. Je hoorde Robin Schulz tijdens jouw lunch. Ik ben er nog ongeveer 40 minuten. Laten we weten wat mag ik draaien. 0316, 6x3. Dat heeft ook Jenneke gedaan. Jouw plaat van Nick en Simon met het masker. Die hoor je zo dadelijk hoor. Maar eerst wordt je bijgepraat. Het nieuws, zowel nationaal als internationaal. De headlines, die hoor je niet voorbij komen.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers Harry opgepakt. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is bewolkt en hier en daar valt regen. Af en toe kan de zon door de bewolking heen piepen, maar veel stelt dat niet voor, want buien overheersen deze middag en daar kan wat onweer bij zitten. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het 12 graden in het noorden tot lokaal zo'n 15 graden in het oosten van het land. Vanavond en vannacht kunnen er plaatselijk buien vallen. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook morgen houden we het niet droog. Maar tussen de buien door kan op sommige plekken de zon schijnen. Het wordt bij een west- tot zuidwestenwind een graad of 15 à 16. Op dinsdagochtend krijgen Zeeland en Noord-Brabant met wat regen te maken. Verder blijft het droog en is het zonnig. Later raakt het wel weer bewolkt en gaat het regenen. De wind zit in de zuidhoek en dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Overdag kan de thermometer de 17 graden aantikken. Op plekken waar het regent is het een stuk frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 6 kilometer. En dat kost je 25 minuten extra. En de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Het zijn geen vrienden meer, hè? Nou ja, ze begroeten elkaar nog wel. Nick en Simon, het masker. Je hoorde hun, ja, toch wel een van de populaire plaatjes uit 2009. En Jenneke, dankjewel voor het aanvragen, hè? Via 03-16-6x3.
1: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
2: Connect, overal thuis.

0: Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 1:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: feels like heaven. We gaan naar Samuel Welten, Alles kan kapot. Nou, zijn doorbraak vorig jaar super populair geworden. Hij komt ook uit Utrecht. Nee, trouwens, dat heeft hier niks mee te maken in deze omgeving. Maar ik woon zelf in Utrecht, dus ja, Samuel Welten is wel een bekende bij ons in de stad waar ik zelf woon. Maar lekker. Hij heeft zijn doorbraak gehad. En ik denk dat hij super populair de komende tijd gaat blijven, hoor. Kijk maar naar bijvoorbeeld Mart Hoogkamer en, en met de Engelbewaarde. Ik ben gewoon zijn naam kwijt. Dat is eigenlijk wel heel erg, hè? Oi. Maar die zie je ook steeds op de televisie. Die doet nu ook presenteren van programma's. Dus ja, dat gaat wel lekker door. Marco Schrijfmaker. Ik moest er even over nadenken, maar ik heb hem. Samuel Welten, Alles kan kapot, hoor je nu hierbij tijdens jouw lunchpakket.
1: Stond

Yves Berendsen met Zin in jou. Ik ga afscheid nemen. Dit was jouw lunchpakket op deze zondag 17 mei. Volgende week is Ton er ook nog niet. Nee, volgende week ben ik er zelf ook weer tussen 12 en 2. Zo dadelijk veel plezier met de non-stop programmering. En ik sluit af met DJ Jean. Ik zeg tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Bye bye.

0: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
0: Op zoek naar betaalbare laminaat of vloerbedekking? Bezoek Nama in Arnhem.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markessauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markessauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere anderhalve week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 3:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 10 minuten extra. En op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

0: Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hivea-dorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Ussi verzorgt een bijzonder optreden. Ussi begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 3:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: Come on everybody!

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markessauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere 1,5 week geleden had de universiteit met problemen te maken. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 3:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

0: Telefoon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uiteindelijk.

0: En de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Marcus Sauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere 1,5 week geleden had de universiteit met problemen te maken. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 4:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is bewolkt en hier en daar valt regen. Af en toe kan de zon door de bewolking heen piepen, maar veel stelt dat niet voor, want buien overheersen deze middag en daar kan wat onweer bij zitten. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het 12 graden in het noorden tot lokaal zo'n 15 graden in het oosten van het land. Vanavond en vannacht kunnen er plaatselijk buien vallen. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook morgen houden we het niet droog, maar tussen de buien door kan op sommige plekken de zon schijnen. Het wordt bij een west- tot zuidwestenwind een graad of 15 à 16. Op dinsdagochtend krijgen Zeeland en Noord-Brabant met wat regen te maken. Verder blijft het droog en is het zonnig. Later raakt het wel weer bewolkt en gaat het regenen. De wind zit in de zuidhoek en dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Overdag kan de thermometer de 17 graden aantikken. Op plekken waar het regent is het een stuk frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

0: outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Swatch-winkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop-horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatch-shop in Rotterdam. Gisteren stroomden wereldwijd en ook in Nederland enorm veel mensen richting de horlogewinkel om het nieuwste klokje te bemachtigen. De politie moest eraan te pas komen om mensen weg te sturen. De drie winkels in Nederland waar de collectie verkocht wordt, in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en in Utrecht, blijven voorlopig dicht. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een tiental nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er is een onderzoek naar mensenhandel geopend en tot nu toe zouden er zo'n 20 mogelijke slachtoffers in beeld zijn. Het doel van het onderzoek is om vooral mensen te achterhalen die slachtoffers in Frankrijk hebben gemaakt of Epstein vanuit Frankrijk hebben geholpen. Denk daarbij aan personen die slachtoffers voor hem hebben geronseld. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Het zou gaan om een confrontatie tussen voetbalsupporters van Ajax en Feyenoord, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Onderzocht wordt wat er precies is voorgevallen. Om 2:30 is de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle begonnen en op hetzelfde tijdstip startte het duel tussen Ajax en Heerenveen. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Artsen melden bij een luchtaanval 3 doden bij een voedselverdelingspunt in Centraal Gaza. En in de zuidelijke stad Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven bij een

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Swatch-winkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop-horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatch-shop in Rotterdam. Dit heeft met grote drukte te maken. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een tiental nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

Cursisten van kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde te pakken zou geen demonstrant zijn. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de uitzending vertelde hij over zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer voor jonge vluchtelingen. Een dag later bleek dat deze gast betrokken is geweest bij omkoping en ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De redactie was hiervan niet op de hoogte en zegt zelf dat het dat wel had moeten zijn. In de eerste drie maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product nam met 3,3% af. Volgens persbureau Bloomberg pakte dit forser uit dan economen van tevoren hadden verwacht. In maart mepte Iran flink terug door Israël met drones en raketten te bestoken, terwijl Hezbollah-strijders het land vanuit Libanon onder vuur namen. Er ontstonden verstoringen en bedrijven sloten tijdelijk de deuren. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Op een bedrijventerrein in de buurt van Leipzig hield een dompteur grote katachtigen, waaronder de ontsnapte tijger. Eén man is bij het incident licht gewond geraakt. Hij werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleert met een drone of er geen andere roofdieren ontsnapt zijn. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien doorschijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat één file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. En de N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de eerste drie maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond en vannacht kunnen er plaatselijk buien vallen. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook morgen houden we het niet droog. Maar tussen de buien door kan op sommige plekken de zon schijnen. Het wordt bij een west- tot zuidwestenwind een graad of 15 à 16. Op dinsdagochtend krijgen Zeeland en Noord-Brabant met wat regen te maken. Verder blijft het droog en is het zonnig. Later raakt het wel weer bewolkt en gaat het regenen. De wind zit in de zuidhoek en dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Overdag kan de thermometer de 17 graden aantikken. Op plekken waar het regent is het een stuk frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12:15 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:30 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

0: voorkomproblemen en bespaar tijd met Nama-producten. Gebruik bijvoorbeeld Nama dekkende voorstrijkverf. Bezoek Nama in Arnhem.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte

0: En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker één persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker één persoon gewond. Ook werd er een auto in brand gestoken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.

Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radio.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerde in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerde.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en vooral droog in het noorden en westen, terwijl er in het oosten en zuiden nog een paar buien kunnen vallen, al dan niet met onweer. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Komende nacht regent het soms in de oostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Namorgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

Op kasteel Doorneburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doorneburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerde in Doorneburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerde.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval.

0: Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

beautiful. Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.

0: Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hivea-dorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2 uur en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Oussy verzorgt een bijzonder optreden. Oussy begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 2:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van ze over, zegt hij. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. Haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en vooral droog in het noorden en westen, terwijl er in het oosten en zuiden nog een paar buien kunnen vallen, al dan niet met onweer. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Komende nacht regent het soms in de oostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Namorgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.

Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaren in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar... en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer... of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar... is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten. Dit is het geluid.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zijn overzicht. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Bala en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand. Dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer: kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.